0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelsbaken op Omroep Peelrand. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beekendonk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvis Unie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminide. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Lieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de 3 droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over eventuele slachtoffers, dan wel schade als gevolg van de zware aardbeving, is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. De gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Het afgelopen jaar viel in veel delen van Brabant minder regen dan normaal. 2026 behoort inmiddels tot de drie droogste jaren ooit gemeten. Het grondwater daalde op veel plekken tot een laag niveau. De waterschappen roepen dan ook op zuinig te blijven omgaan met kostbare grondwater. Naast dat steeds meer sloten en beken onder peil staan of droogvallen zelfs, zijn ook de grondwaterstanden in het gebied uitzonderlijk laag. Stuwen zijn dus heel belangrijke mechanismen om de waterkwaliteit op peil te houden, vissterfte te voorkomen en de natuur te beschermen. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle zeven kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren. Het lichtspoor was groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Op zondag 30 augustus vindt de Zeven Dorpentocht plaats in Gemert-Bakel. Dit fietsevenement neemt u mee langs alle 7 kernen van de gemeente Gemert-Bakel, De Mortel, Handel, Elsendorp, De Rips en Milhezen. Deelnemers kunnen starten tussen 10 en 12. De finish dient gehaald te zijn voor 4 uur. Er zijn verschillende startlocaties binnen de gemeente. De route is zo divers dat een keuze maken niet zal meevallen. Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis mee. Een gezellig evenement voor het hele gezin en verkennen op een sportieve manier de prachtige omgeving. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: OSR.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghali Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Buiten bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalden snel op naar een middelbrand en kregen het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. De Aziatische horenaar is een wespensoort die van nature niet in Nederland voorkomt. Toch is deze steeds vaker te zien, ook in de gemeente Gemert-Bakel. De nesten zijn in deze periode zo groot als een skippiebal en hangen hoog in de boom wel op zo'n 20 meter. Wie er zo'n nest ziet, kan hiervoor de gemeente waarschuwen. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvis Unie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 13:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Weekendstart.
1: Tony Bouw.

Water under the Bridge van Adele op de nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OSR 920. Het is zaterdagmorgen, de 15e augustus alweer van het jaar 2026. Tot een 10 uur is dit weekendstart met LTD. Hier is Shine On.

Donna Hightower, ze scoorde in de jaren 70 twee grote hits hier in Nederland. Die ene andere was This World Today is a Mess. En dit keer draaiden we If You Hold My Hand. OSR 920 met de Lost Frequencies, hun nieuwe single Live It All.

Lekker rockabilly uit de jaren 80 van de Stray Cats. Rock is daarom deze zaterdagmorgen. Vandaag waarschijnlijk de allerlaatste hete dag. Vanaf morgen wordt het schijnbaar wat minder warm. Gelukkig zal de meeste mensen denken. We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 60 met Supremes. You keep me hanging on.

De vier dames van Atomic Kitten scoorden vooral al in de jaren 90 heel wat grote hits. Dit keer draaiden we The Last Goodbye. We gaan door met muziek uit Schotland van Emily Sandé. Haar grootste hit tot nu toe heet Next to Me.

Danny Swims, hij scoorde hits aan de lopende band. Dit was er eentje van een tijdje terug alweer. Het heette Guilty. Onderweg to We Brothers met de dokter. Maar eerst muziek van de Fugees. Ready or not?

band die vooral bekend is geworden door de grote hit Listen to the Music. Dit was destijds een van de opvolgers van de Doobie Brothers, de Doctor. Een van de vele hits van de Beatles. Dit keer het hele mooie Blackbird.

0: Dutch Watsy Labus. Hier op OSR 920 draaien we nog eens een keertje de Suite 3. Het einde van het eerste gedeelte weekendstart. Ik ben zo dadelijk na het nieuws van 9 uur weer terug met nog veel meer mooie muziek. Tot die tijd onder andere Rowan Heijzen.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had je jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze het beginnen.

had felt. Maar een blaad had veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de moon. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelend, Gemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Hengelsportvereniging Het Sluisje en Sportvisunie organiseren op zondag 23 augustus bij Visvijver Het Luitelaar in Nieshout een jeugdvis-event voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Het duurt van 9:30 tot 14:30. Deelnemers leren vissen onder begeleiding van ervaren sportvissers. Hengels, aas en voer zijn aanwezig. Na afloop krijgen de kinderen een gratis hengel mee naar huis. Ook leren de kinderen hoe zij verantwoord omgaan met een gevangen vis. Verder kunnen deelnemers werpen op de targets en oefenen met een grote vis op een visdrill simulator. De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag gealarmeerd voor een woningbrand aan de PC Hoofdstraat in Gemert. Daar woedde een felle brand in de badkamer. Volgens een bewoner begon een voerboot die aan de oplader lag vlam te vatten. Toen hij de boot in de badkuip gooide om te blussen, ontplofte de accu wat een felle brand veroorzaakte. De bewoners vluchtten de woning uit en belden de brandweer. Zij schaalde snel op naar een middelbrand en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen. In Gemert zijn de hulpdiensten donderdagmiddag gealarmeerd voor een ongeval aan de Sint-Anna-straat. Daar bleek een fietser te zijn aangereden door een automobilist die hierbij ten val kwam. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. Woensdagavond was vanaf ongeveer 11 uur een ware vallende sterrenregen in de lucht in Beek en Donk zichtbaar. Veel waren er zichtbaar ook in de nacht. Dit was het beste te zien vanaf een goede donkere plek. Deze vallende sterren werden veroorzaakt door de Perseïde. Sommige vallende sterren gaven ook mooie kleuren aan het lichtspoor, zoals groen en blauw. De komende dagen is het ook nog mogelijk om te zien, al is het de echte piek na woensdagnacht wel af. In december komt er een nieuwe ronde aan van de Geminiden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Beleef de hit. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart. Tony Bouw.

Het is de laatste jaren een beetje stil geworden rond de Rihanna. Dit was een van haar grote hits van een tijdje terug alweer. The Only Girl werd er haar bezongen. En daarvoor ook nog Billie Joe Spears uit de jaren 70. The Blanket Underground aan het begin van het tweede gedeelte. Weekendstart.

Mooie Nederlandstalige muziek van een tijdje terug alweer. Deze van Volumia hier op OZR 920 gedraaid. Jode, blijf bij mij. En heel veel terug in tijd. Terug naar de jaren 60. Muziek uit België van de Wallace Collection. Hier is Daydream.

Lekker vrolijk deuntje op deze zaterdagmorgen uit de speakers van OSL 920. Je hoorde de House Martins en dat plaatje heette Happy Hour. Terug naar de eind jaren 60, The White Pains, My Baby Loves Loving.

Muziek uit Zweden, hier op OZL 920 gedraaid. Bekend natuurlijk van de grote hit The Final Countdown. Dit was destijds een van de opvolgers van Europe. Daar hadden we het over Superstition.

Een van de vele uitvoeringen van Everlast in Love. Dit keer de uitvoering van Jamie Cullum. Daarvoor ook nog de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. My oh my. Op de rustige tour gaan we verder met de Carpenters. Yesterday Once More.

Muziek uit de oude doos op deze zaterdagmorgen terug naar de jaren 60 met Cliff Richard en The Bachelor Boy. En Pink daarvoor, Just Give Me a Reason. Tot zover deze aflevering van de Weekend staat op deze zaterdagmorgen. Na 10 uur zit hier collega Hans van Erp. Tot die tijd onder andere een hele mooie van Journey. Don't Stop Believing. Dag!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op 6 september treedt Luc Lenders op bij Podium Nazareth in Gemert. Hij staat bekend om zijn creatieve folk- en multi-instrumentale talent. Hij bespeelt onder meer ocarina's, accordeon en panfluit en soms zelfs 3 of 4 muziekinstrumenten tegelijkertijd. Zijn liefde voor Ierse, Schotse en Nederlandse volksmuziek spat er vanaf en die kun je dus gaan beluisteren bij Podium Nazareth. De gescheiden vader Marcel Ruwers uit Beukendonk dacht eindelijk een stabiele woning in Mierlo te hebben gevonden. Na jaren van zoeken kreeg hij de sleutel, maar toen zijn bank alarm sloeg bij de borg en de sleutel niet bleek te passen, bleek Marcel slachtoffer van oplichting. De woning is namelijk van woningbouwstichting Compaan. De uitgezette bewoners verhuurden het huis illegaal door. Ze gaven er zelfs rondleidingen, onder meer aan Marcel en zijn kinderen. Verschillende gedupeerden, waaronder ook een stel met een baby dat veel aanbetaalde, zitten nu met lege handen. De kindervakantieweek in Gemert staat weer voor de deur. Het evenement is op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn inmiddels al bezorgd. Heb jij nog geen gehad, dan zal dat waarschijnlijk komende week gebeuren, maar je kunt het ook altijd bekijken op de website van de kindervakantieweek Gemert. Dit jaar viert de kindervakantieweek een 60-jarig jubileum en dat wordt natuurlijk feestelijk gevierd bij de camping op het Wolfsborst circuit. Op vrijdag 15 augustus was er een ernstig ongeluk in Boekel. Dat gebeurde op de Erpseweg nabij de kruising met de Zandhoek. Daar botste in de late ochtend een auto tegen een boom. Het ongeval vond plaats vlak voor 10:30. De bestuurster van het voertuig raakte bekneld. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse en bevrijden de beknelde vrouw. Ze verleenden direct medische assistentie en de situatie leidde tot aanzienlijke verkeershinder in de omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

Let's hear it for the boy van Denise Williams. Dit was ergens afkomstig uit de jaren 70 volgens mij. Nou had ze best wel een leuk heetje mee, maar haar echte grote binnenkomer was deze. Let's hear it for the boy, Denise Williams. Everybody.

met Amy Stads. En we hadden nog iets leuks, iets ouds. Little Eve namelijk met The Locomotion. En dan hebben we hier iets van de recentere tijd. Ook al een aantal jaartjes oud, maar goed. Travis McCoy samen met Bruno Mars. Dit is Billionaire. I wanna be-

John Anderson en Vangelis. John Anderson van Yes en Vangelis, die kennen we nog van Weekend. Waar kennen jullie nog van? Van Aphrodite's Child natuurlijk. En wat een agent je ooit teweeg kan brengen, dat kan heel bijzonder zijn. Want deze John Anderson en Vangelis, die zaten samen eens een keertje aan tafel tijdens een gezellig dinertje. En Vangelis vertelde Anderson over een akkoordenschema waar hij mee bezig was. En hij nodigde Anderson uit om het af te maken. En dat deden ze dan in 3 uur tijd. Helemaal niet moeilijk dus, zou je zo zeggen. Hier is John Lennon en die Instant Karma.

kan wel een toontje vasthouden, deze man. Deze Gregory Porter. Een heel mooie figuur eigenlijk. Hij heeft wel altijd dat rare hoedje op. Heeft hij ooit overgehouden aan een operatie die hij als kind ooit moest ondergaan. En daar aan zijn hoofd nogal wat littekens aan overhield, blijkbaar. Maar goed, zijn stem is opperbest. En over opperbest gesproken, we gaan naar de koers luisteren met Ready or Not. Naar het einde van het eerste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag. Graag tot zo in deel 2.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogevenen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogevenen-Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel, Maashorst en Land van Kuik voerden vorige week gezamenlijke controles uit bij 55 woonlocaties van arbeidsmigranten. De actie was overdag en 's avonds. Doel was om zicht te houden op de leefsituatie en vroegtijdig signalen van uitbuiting of mensenhandel te herkennen. Gesprekken met zo'n 120 arbeidsmigranten moeten het vertrouwen opbouwen. Er werden trouwens geen misstanden vastgesteld, maar wel aandachtspunten, zoals ontbrekende vergunningen of een niet correcte inschrijving. Gemeenten bekijken nu samen de vervolgstappen en overleggen met de arbeidsinspectie. Vanaf het seizoen 2027-28 start voetbalvereniging Gemert een bijzondere samenwerking met 123inkt.nl. Het bedrijf wordt mede hoofdsponsor van de jeugd en voorziet dan alle jeugdspelers van een nieuw tenue, tas en presentatiepak. 123inkt ondersteunt hiermee de hele jeugdafdeling van jong tot oud. En zo biedt men iedereen gelijke kansen op en naast het veld en zorgt men ook nog eens voor een uniforme uitstraling. De gemeente Gemerbakel heeft onlangs de beslistermijnen verlengd voor verschillende grotere woningprojecten. Het gaat onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij.

0: Hora en ook om 40 woningen aan de Lochterweg in de Mortel. Daarnaast worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gebouwd. De projecten komen tot stand in ruil voor grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. De kindervakantieweek in Gemert staat weer voor de deur. Het evenement is op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn inmiddels al bezorgd. Heb jij nog geen gehad, dan zal dat waarschijnlijk komende week gebeuren. Maar je kunt het ook altijd bekijken op de website van de kindervakantieweek Gemert. Dit jaar viert de kindervakantieweek een 60-jarig jubileum. En dat wordt natuurlijk feestelijk gevierd bij de camping op het Wolfsborst circuit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

0: Het laatste gedeelte van Goedemorgen Zaterdag. Dit is OSR 920. Ook op een warme zaterdagochtend hebben we de leukste muziek van jou. Hier is Stef Bos en Gek zijn is gezond.
1: Hij loopt op strand, recht op zijn doel af. Hij ziet een vrouw, hij kust haar op de mond. Ze schrikt, ze zegt, jij moet gek zijn.

Nederlandse country, hè? Met Ilse de Lange en We're All Right. Zij bracht dit uit in 2009 en het was haar eerste nummer dat niet op cd te krijgen was, niet op LP. Je kon het alleen maar downloaden. Ja. Hier is Queen and the Crazy Little Thing Called Love.

Ja, niks is heilig en zo is het maar net, meid. Maan was dit, op Ozerg 920. Het is zaterdagochtend en we genieten van het mooie weer. En we genieten van de muziek hier op Ozerg 920. Tot dadelijk gaan we naar Tin Lizzy luisteren met Dancing in the Moonlight. Nu eerst de

Frankie Goes to Hollywood met de Two Tribes. Dat plaatje dat vergeet je eigenlijk nooit meer als je eenmaal de videoclip hebt gezien natuurlijk. Hè. Twee presidenten, de ene van Amerika, de andere van Rusland, in gevecht met elkaar. In de ring stonden zij met z'n tweetjes alles uitvechten in plaats van twee grote landen elkaar in de verdeling moeten helpen. Dat is een betere manier. Ik zoek alleen mezelf. Dit is Miss Montreal, samen met Pascal Jacobsen.

uit 76, geschreven door John Sebastian. En hij schreef dit nummer als titelsong voor een televisieserie, Welcome Back Cotter. En dat gaat over een leraar die terugkeert naar zijn oude school en een klas terechtkomt met buitenbeentjes die bekend staan als de Sweet Hawks. En de serie betekent ook de grote doorbraak voor John Travolta, die een van de Sweet Hawks speelde.

zit een heel verhaal achter dit plaatje van Tommy James en de Shondells. Hij was er ooit eens als, toen heette hij nog gewoon Tommy Jackson. Het was 13 jaar oud, dat mannetje. En hij glipte zo'n club binnen. En hij hoorde daar zo'n lokaal bandje dit nummer spelen. En hij vond het zo mooi hoe het publiek luisterde naar dit liedje. En hij had ooit besloten dan om dit nummer ook maar eens op te gaan nemen. En dat deed hij dan ook samen met zijn bandje, de Shondells. Die hij toen uit tijd al had als klein jochie. En hij maakte er een mooi hitje van, eigenlijk als het ware, hè. Tommy James en de Shondells. En Crimson en Clover is ook zo'n andere grote hit van hem. Maar dit was de Hanky Panky. Hier is Emma Heesters en Hartenbreker.

Fort Coley. En ik hoop je ook morgen weer te zien in plaats van 8. Even na 10 uur, morgen vroeg op de zondag. Dan gaan we wederom lekker ouderwets vinyl draaien, zoals je gewend bent. Tot slot, No Tango Dinero. Ja, mijn centjes zijn ook op om in deze mooie jukebox te gooien. In de muziek jukebox van OZR 920. Zo dadelijk is het tijd voor OZR in de middag met Paul van Beek. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag toe.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
0: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gescheiden vader Marcel Ruwers uit Beukendonk dacht eindelijk een stabiele woning in Mierlo te hebben gevonden. Na jaren van zoeken kreeg hij de sleutel, maar toen zijn bank alarm sloeg bij de borg en de sleutel niet bleek te passen, bleek Marcel slachtoffer van oplichting. De woning is namelijk van woningbouwstichting Compaan. De uitgezette bewoners verhuurden het huis illegaal door. Ze gaven er zelfs rondleidingen, onder meer aan Marcel en zijn kinderen. Verschillende gedupeerden, waaronder ook een stel met een baby dat veel aanbetaalde, zitten nu met lege handen. De gemeente Gemert-Bakel heeft onlangs de beslistermijnen verlengd voor verschillende grotere woningprojecten. Het gaat onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora. En ook om 40 woningen aan de Lochterweg in de Mortel. Daarnaast worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gebouwd. De projecten komen tot stand in ruil voor grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Op 6 september treedt Luc Lenders op bij Podium Nazareth in Gemert. Hij staat bekend om zijn creatieve folk- en multi-instrumentale talent. Hij bespeelt onder meer ocarina's, accordeon en panfluit en soms zelfs 3 of 4 muziekinstrumenten tegelijkertijd. Zijn liefde voor Ierse, Schotse en Nederlandse volksmuziek spat er vanaf en die kun je dus gaan beluisteren bij Podium Nazareth. De kindervakantieweek in Gemert staat weer voor de deur. Het evenement is op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn inmiddels al bezorgd. Heb jij nog geen gehad, dan zal dat waarschijnlijk komende week gebeuren. Maar je kunt het ook altijd bekijken op de website van de kindervakantieweek Gemert. Dit jaar viert de kindervakantieweek een 60-jarig jubileum. En dat wordt natuurlijk feestelijk gevierd bij de camping op het Wolfsborgs circuit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Siert Radio. Hou vol, hou vast van een tijdje geleden. En daarmee is het net verdorie 12 uur geweest. En wens ik je smakelijk eten.
1: Paul van Beek.
0: Met goede muziek onderweg. Tot een uur of twee vanmiddag. Dit is die meidengroep Cloud. Kennen we ze nog? Hit uit de 70s is Substitute. Say.

Lekker Maroon 5 for Lovers doen met Adam Levine. Zeer populaire zanger. Vooral bij de dames is die heel populair. Daarvoor hadden we Cloud en Substitute en zijn we lekker van start gegaan. Op zaterdagmiddag 15.08.2026. Veel te doen in de regio en dat is eigenlijk wel leuk. Zolang je de radio maar aan laat staan en hem misschien gewoon meeneemt, is dat een goed idee. Straks Gilbert Beco, nu de Mavericks.

De Kings en Lola op de radio. Gilles Bebico. A Little Love and Understanding. De hits van OSR 920. Want jij hoort bij ons. En je hoort hier hits die je bijna nergens anders hoort.

prachtige single. Die staat ook op het album Hot One Hot August Night. En live is die echt, kan ik je verzekeren, nog veel mooier. Neil Diamond op de radio. En Savine daarvoor in Never Compare, recente hit. Hier op OSR 920. Met nu Phil Collins op de radio. Come stop

Het is bijna allemaal goed wat hij maakt. Bruno Mars, Risk It All. Het is allemaal wel meer zoet, maar dat zij hem vergeven. Daarvoor hadden we nog Phil Collins, You'll Be In My Heart. Wil je alles weten over OSR 920? Het komt goed uit, hè? Ja, ja, dat komt heel goed uit. Dan kun je gewoon even checken op onze website www.osr920.nl.

Adios Lepido, hier op de radio bij OSR 920. De zomer klinkt op de radio en soms heb je die brood nodig. Dit is Timothy, ken je de oude hit nog uit de 70s? The Boys.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n €9 miljoen. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemerbakel heeft onlangs de beslistermijnen verlengd voor verschillende grotere woningprojecten. Het gaat onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora. En ook om 40 woningen aan de Lochterweg in de Mortel. Daarnaast worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gebouwd. De projecten komen tot stand in ruil voor grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. De gescheiden vader Marcel Ruwers uit Beukendonk dacht eindelijk een stabiele woning in Meerlo te hebben gevonden. Na jaren van zoeken kreeg hij de sleutel, maar toen zijn bank alarm sloeg bij de borg en de sleutel niet bleek te passen, bleek Marcel slachtoffer van oplichting. De woning is namelijk van woningbouwstichting Compaan. De uitgezette bewoners verhuurden het huis illegaal door. Ze gaven er zelfs rondleidingen, onder meer aan Marcel en zijn kinderen. Verschillende gedupeerden, waaronder ook een stel met een baby dat veel aanbetaalde, zitten nu met lege handen. De kindervakantieweek in Gemert staat weer voor de deur. Het evenement is op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn inmiddels al bezorgd. Heb jij nog geen gehad, dan zal dat waarschijnlijk komende week gebeuren, maar je kunt het ook altijd bekijken op de website van de kindervakantieweek Gemert. Dit jaar viert de kindervakantieweek een 60-jarig jubileum en dat wordt natuurlijk feestelijk gevierd bij de camping op het Wolfsbosch circuit. Op vrijdag 15 augustus was er een ernstig ongeluk in Boekel. Dat gebeurde op de Erpseweg nabij de kruising met de Zandhoek. Daar botste in de late ochtend een auto tegen een boom. Het ongeval vond plaats vlak voor 22:30. De bestuurster van het voertuig raakte bekneld. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse en bevrijden de beknelde vrouw. Ze verleende direct medische assistentie en de situatie leidde tot aanzienlijke verkeershinder in de omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Ace of Base en Saturday Night. Is mooi. Vanavond heb je nog een hele avond te goed, hoor.
1: Paul van Beek.
0: Hey, smakelijk eten. Dit is de lunch van OSR 920. Normaal gesproken door de week eet je een broodje met Leo van den Boom. Mijn naam is Paul van Beek. En ik eet graag een boterham met je mee. Met de dijk.

De Stars on 45 en de eerste Stars on 45. Toen zouden er nog aardig wat volgen. Jaap Eggemond had daarmee een wereldhit. Er kwam een versie van Stevie Wonder, The Beatles. Wat hadden we nog meer? Ik moet even nadenken. De Abbas, ja, zat er ook nog in. Hey, OSR 920, Muse en Michel Tello. Zometeen op de radio.

0: anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.

Uprising, Muse op de radio, OSR 920, want jij hoort bij ons zaterdagmiddag. Jouw weekend is eigenlijk nog maar goed begonnen en woe is hij begonnen. Zomers, zeker weten, dit is Michel Teló. Nossa, nossa.

Ze gaan weer een aantal grote concerten doen. Doen ze in november, volgens mij in Rotterdam Ahoy. Ik heb het over Direct Wild Hearts. Vorig jaar waren ze natuurlijk de grote meneer in de Rotterdamse Kuip. Als het, ja, tenminste, als je de verhalen mag geloven, is dat het laatste concert ooit in de Kuip geweest. Ja, je weet maar nooit. Dat ze dat nog eens gaan verbouwen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er weer nieuwe plannen komen. Maar dat zal de tijd leren. Goeie zaterdagmiddag, de 15e van augustus op de kalender met hits uit de jaren 90.

Het bandje heette One Too Many, had er slechts één hit. En die hoor je dan hier voorbij komen. Op OSR 920 Downtown. Ken je hem nog? Hey, ik wens je nog een mooie middag. Ik ben daar morgenavond weer. Hello.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van een dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Vanaf het seizoen 2027-28 start voetbalvereniging Gemert een bijzondere samenwerking met 123inkt.nl. Het bedrijf wordt mede hoofdsponsor van de jeugd en voorziet dan alle jeugdspelers van een nieuw tenue, tas en presentatiepak. 123inkt ondersteunt hiermee de hele jeugdafdeling van jong tot oud. En zo biedt men iedereen gelijke kansen op en naast het veld en zorgt men ook nog eens voor een uniforme uitstraling. Op 6 september treedt Luc Lenders op bij Podium Nazareth in Gemert. Hij staat bekend om zijn creatieve folk- en multi-instrumentale talent. Hij bespeelt onder meer ocarina's, accordeon en panfluit en soms zelfs 3 of 4 muziekinstrumenten tegelijkertijd. Zijn liefde voor Ierse, Schotse en Nederlandse volksmuziek spat er vanaf en die kun je dus gaan beluisteren bij Podium Nazareth. Op vrijdag 15 augustus was er een ernstig ongeluk in Boekel. Dat gebeurde op de Erpseweg nabij de kruising met de Zandhoek. Daar botste in de late ochtend een auto tegen een boom. Het ongeval vond plaats vlak voor 10:30. De bestuurster van het voertuig raakte bekneld. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse en bevrijden de beknelde vrouw. Ze verleende direct medische assistentie en de situatie leidde tot aanzienlijke verkeershinder in de omgeving. De gemeente Gemerbakel heeft onlangs de beslistermijnen verlengd voor verschillende grotere woningprojecten. Het gaat onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora. En ook om 40 woningen aan de Lochterweg in de Mortel. Daarnaast worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gebouwd. De projecten komen tot stand in ruil voor grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
5: Peter Boer.

Looking for the clues. Ja, dat is altijd, hè. Altijd zo'n puzzeltje oplossen. En dan wie heeft de hints en dergelijke. De clues van Robert Palmer. Dat was de opening na 2 uur. Bij een nieuw uur OSR 920. OSR in de middag. En een heleboel grote namen staan voor je klaar. Dit zijn er zomaar 2. Youssou N'Dour en Nene Cherry.

Pom. Eerlijk toch? Randy Newman en Birmingham. En daarvoor hele fijne muziek van Robbie Williams. I just wanna feel. Ik wil ook voelen. Maar niet zo warm als de afgelopen dagen. Gelukkig, het is vandaag een beetje afgekoeld. Dit is fijne muziek op de radio op de zaterdagmiddag. Kid Laroi, Without You.

Nou, misschien moet je wat minder hard je best doen, zeggen we dan wel eens. Brother Beyond and the harder I try. Ja, het lukt niet altijd. Maar je moet gewoon volhouden. Niet harder, maar langer zou je dan willen zeggen. Het is OSR in de middag, zaterdagmiddag. En och, wat zijn we blij dat het een beetje afgekoeld is. Kunnen we lekker weer buiten een dansje wagen en meezingen met First Choice.

Ja, wat zou jij veranderd willen hebben aan je partner, hè? Don't ya? Ja, daar hebben we altijd wel wat te wensen. En heb je het een, dan heb je het ander weer niet. Ja, zo gaat het in het leven. En Don't ya was muziek van de Pussycat Dolls. Dat was de kennismaking met deze dames in de Nederlandse hitparades. Er volgden nog een paar hitjes. Maar ondertussen, ik denk dat ze ermee gestopt zijn.

En nou, we blijven het proberen. Och, wat lekker. Het is muziek voor ieder wat wil hier op de zaterdagmiddag. Want ook George Benson hoort hier nog met On Broadway. Ik heb zometeen nog Duke voor je uit de jaren 90. Ken je die nog met So In Love? En ik heb nog wat Franse klanken. Die komen allemaal voorbij hier in deze fijne show. Maar eerst, het gitaarriffje heb je al herkend. En nu komt de rest van de band er ook bij. Deep Purple, Smoke on the Water.

Ja, hij probeerde het wel met een opvolger, maar die werd nooit meer zo groot als deze So In Love With You 1994. Het was Doek op de radio en Deep Purple. We zaten even in het bakje met de D. Ja, ik denk, waar halen we ze allemaal vandaan, hè? Dat denk jij misschien ook wel eens als je luistert naar OZ 920. De pareltjes op de radio.

Lekker, lekker. N-A-O-T-R. En talk to you. Ik probeer het al een uur vol te houden. Tegen jullie praten. En jullie daar aan de andere kant van de radio. Die fijne frequenties waar je ons allemaal op kan ontvangen. FM, DAB+. En natuurlijk ook voor elke slimme speaker. Straks naar het nieuws. Gaan we gewoon verder hoor. We kunnen het wel.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Lice in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Vanaf het seizoen 2027-28 start voetbalvereniging Gemert een bijzondere samenwerking met 123inkt.nl. Het bedrijf wordt mede hoofdsponsor van de jeugd en voorziet dan alle jeugdspelers van een nieuw tenue, tas en presentatiepak. 123inkt ondersteunt hiermee de hele jeugdafdeling van jong tot oud. En zo biedt men iedereen gelijke kansen op en naast het veld en zorgt men ook nog eens voor een uniforme uitstraling. De gemeente Boekel, Maashorst en Land van Kuik voerden vorige week gezamenlijke controles uit bij 55 woonlocaties van arbeidsmigranten. De actie was overdag en 's avonds. Doel was om zicht te houden op de leefsituatie en vroegtijdig signalen van uitbuiting of mensenhandel te herkennen. Gesprekken met zo'n 120 arbeidsmigranten moeten het vertrouwen opbouwen. Er werden trouwens geen misstanden vastgesteld, maar wel aandachtspunten, zoals ontbrekende vergunningen of een niet correcte inschrijving. Gemeenten bekijken nu samen de vervolgstappen en overleggen met de arbeidsinspectie. De kindervakantieweek in Gemert staat weer voor de deur. Het evenement is op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn inmiddels al bezorgd. Heb jij nog geen gehad, dan zal dat waarschijnlijk komende week gebeuren, maar je kunt het ook altijd bekijken op de website van de kindervakantieweek Gemert. Dit jaar viert de kindervakantieweek een 60-jarig jubileum en dat wordt natuurlijk feestelijk gevierd bij de camping op het Wolfsborgs circuit. Op vrijdag 15 augustus was er een ernstig ongeluk in Boekel. Dat gebeurde op de Erpseweg nabij de kruising met de Zandhoek. Daar botste in de late ochtend een auto tegen een boom. Het ongeval vond plaats vlak voor 10:30. De bestuurster van het voertuig raakte bekneld. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse en bevrijden de beknelde vrouw. Ze verleende direct medische assistentie en de situatie leidde tot aanzienlijke verkeershinder in de omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

Uit de film The Lion King, samen met Lebo, muziek van Jimmy Cliff en Hakuna Matata. Welkom bij een nieuw uur OSR 920 in de middag, Badfinger.

En de dames zijn weer goed vertegenwoordigd vandaag. Ja hoor, zometeen heb ik er nog een paar voor je. Onder andere Bluff samen met Bente. Komt allemaal voorbij, maar eerst gaan we wat andere romantiek beluisteren. Dat is die van Billy Joel.

Bente, ineens was ze daar. En alweer een paar jaar staat ze, nou, overal in het land op een podium. En in ieder geval ook regelmatig in de Nederlandse hitparade. Dus dit keer samen met de heer uit Zeeland. Bluff, hoorde je. En hoe hou ik dit vast? Nou ja, ik zou zeggen gewoon blijven luisteren naar OSR 920. Dan heb je altijd die fijne vibe op je radio. En dan kunnen we even hijgen, zingen en meedansen. En dat doen we op de muziek van Baccara. En Yes Sir, I Can.

Die dame die er in er eentje bijna voor zorgt dat heel Nederland in een keer omschakelt naar de country. Want we vinden het in een keer weer allemaal mooie muziek. Ja, maar dat is altijd al mooie muziek geweest hoor, dames en heren. Ella Langley in Choosing Texas op OBC 920. En volgens mij komt ze ook binnenkort een keertje naar Nederland. Want ze begint redelijk groot te worden hier in onze lage landen. Even kijken. Nou, andere muziek hebben we natuurlijk ook nog in het kader van wat disco, wat dansbare klanken. Dit is Dayton en The Sound of

0: Ja, maar wie was het dan wel? Shaggy zegt alleen maar, it wasn't me. Maar als we dan aan hem vragen, wie stond er in 2001 op nummer 1 in de Nederlandse hitparade? Ja, dan zegt hij dat zeker niet, want hij stond daar wel ziek dubbel en dwars met It Wasn't Me, Shaggy op de radio. En Nederlandstalige muziek komt vandaag van Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

Ja, een beetje rustig tempo, niet te wild, want ja, voor je het weet heb je het weer zo warm. Gelukkig is het een beetje afgekoeld. Hè? El Perdón, Nicky Jam en Enrique Iglesias. En daarvoor was het ook, lekker meezingen natuurlijk. Hè? Met Rob de Nijs en Malle Babbe. Meezingen kan nog steeds zometeen na het nieuws van 4 uur, want dan is Leo bij je.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op vrijdag 15 augustus was er een ernstig ongeluk in Boekel. Dat gebeurde op de Erpseweg nabij de kruising met de Zandhoek. Daar botste in de late ochtend een auto tegen een boom. Het ongeval vond plaats vlak voor 10:30. De bestuurster van het voertuig raakte bekneld. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse en bevrijden de beknelde vrouw. Ze verleende direct medische assistentie en de situatie leidde tot aanzienlijke verkeershinder in de omgeving. De kindervakantieweek in Gemert staat weer voor de deur. Het evenement is op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn inmiddels al bezorgd. Heb jij nog geen gehad, dan zal dat waarschijnlijk komende week gebeuren. Maar je kunt het ook altijd bekijken op de website van de kindervakantieweek Gemert. Dit jaar viert de kindervakantieweek een 60-jarig jubileum. En dat wordt natuurlijk feestelijk gevierd bij de camping op het Wolfsborst circuit. De gescheiden vader Marcel Ruwers uit Beukendonk dacht eindelijk een stabiele woning in Mierlo te hebben gevonden. Na jaren van zoeken kreeg hij de sleutel, maar toen zijn bank alarm sloeg bij de borg en de sleutel niet bleek te passen, bleek Marcel slachtoffer van oplichting. De woning is namelijk van woningbouwstichting Compaan. De uitgezette bewoners verhuurden het huis illegaal door. Ze gaven er zelfs rondleidingen, onder meer aan Marcel en zijn kinderen. Verschillende gedupeerden, waaronder ook een stel met een baby dat veel aanbetaalde, zitten nu met lege handen. Op 6 september treedt Luc Lenders op bij Podium Nazareth in Gemert. Hij staat bekend om zijn creatieve folk- en multi-instrumentale talent. Hij bespeelt onder meer ocarina's, accordeon en panfluit en soms zelfs 3 of 4 muziekinstrumenten tegelijkertijd. Zijn liefde voor Ierse, Schotse en Nederlandse volksmuziek spat er vanaf en die kun je dus gaan beluisteren bij Podium Nazareth. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
5: Leo de Blanc.

OSR 9-2-0 met OSR in de middag. Welkom. We zijn begonnen aan het vijfde uur. Dank aan Peter Boer voor de afgelopen twee uur. Ik ben bij je tot zes uur met lekkere muziek. Je hoorde de Status Quo. Oude hit van Dion. In een nieuw jasje gestoken door de Status Quo. Het heette The Wanderer. Dit is The Cure en het heet Lullaby. Something.

plaatje wat ik in 1975 helemaal grijs draaide in de discotheek waar ik werkzaam was. John Denver en Thank God I'm a Country Boy. Daarvoor The Cure en Lullaby. Dit is Martin Garrix samen met U2. Dit is Fireflies.

Ze hadden heel veel grote hits in Nederland en dit was er eentje van. De Eurythmics, It's Alright, Baby's Coming Back. Daarvoor de Cardigans met Love Fool. En we starten met Martin Garrix en U2 en Fireflies. Stap je terug in de tijd naar 1968. Dit is Wilson Pickett en In the Midnight Hour.

We starten dit setje van drie met Wilson Pickett, een In the Midnight Hour, een opname uit 1968. Daarna Keen, een Somewhere Only We Know. En zojuist hoorde je Magic met Root. OSR 920, dit is OSR in de middag. We gaan verder met Miley Cyrus en dit is River.

Oud hit succes van de Drifters. Bruce Willis die zong het opnieuw in 1987. Het heette Under the Boardwalk. Daarvoor het Agda in de Munnik, Als het vuur gedoofd is. En we starten met Miley Cyrus en River. Het zijn de Beatles en de Ballad of John en Joko.

Grote hit hadden ze in Nederland. Sailor, in 1974 gelijknamige song. En deze uit 1975, Traffic Jam. Girls, Girls, Girls hadden ze nog. En een glass of champagne bijvoorbeeld. Daarvoor Rednecks en Cotton Eye Joe. En we starten met The Beatles en The Ballad of John and Yoko. Tot het nieuws van 5 uur hoor je Coldplay en A Sky Full of Stars. Tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. De gescheiden vader Marcel Ruwers uit Beukendonk dacht eindelijk een stabiele woning in Mierlo te hebben gevonden. Na jaren van zoeken kreeg hij de sleutel, maar toen zijn bank alarm sloeg bij de borg en de sleutel niet bleek te passen, bleek Marcel slachtoffer van oplichting. De woning is namelijk van woningbouwstichting Compaan. De uitgezette bewoners verhuurden het huis illegaal door. Ze gaven er zelfs rondleidingen, onder meer aan Marcel en zijn kinderen. Verschillende gedupeerden, waaronder ook een stel met een baby dat veel aanbetaalde, zitten nu met lege handen. Op vrijdag 15 augustus was er een ernstig ongeluk in Boekel. Dat gebeurde op de Erpseweg nabij de kruising met de Zandhoek. Daar botste in de late ochtend een auto tegen een boom. Het ongeval vond plaats vlak voor 22:30. De bestuurster van het voertuig raakte bekneld. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen snel ter plaatse en bevrijden de beknelde vrouw. Ze verleende direct medische assistentie en de situatie leidde tot aanzienlijke verkeershinder in de omgeving. Op 6 september treedt Luc Lenders op bij Podium Nazareth in Gemert. Hij staat bekend om zijn creatieve folk- en multi-instrumentale talent. Hij bespeelt onder meer ocarina's, accordeon en panfluit en soms zelfs 3 of 4 muziekinstrumenten tegelijkertijd. Zijn liefde voor Ierse, Schotse en Nederlandse volksmuziek spat er vanaf en die kun je dus gaan beluisteren bij Podium Nazareth. De gemeente Boekel, Maashorst en Land van Kuik voerden vorige week gezamenlijke controles uit bij 55 woonlocaties van arbeidsmigranten. De actie was overdag en 's avonds. Doel was om zicht te houden op de leefsituatie en vroegtijdig signalen van uitbuiting of mensenhandel te herkennen. Gesprekken met zo'n 120 arbeidsmigranten moeten het vertrouwen opbouwen. Er werden trouwens geen misstanden vastgesteld, maar wel aandachtspunten, zoals ontbrekende vergunningen of een niet correcte inschrijving. Gemeenten bekijken nu samen de vervolgstappen en overleggen met de arbeidsinspectie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

Een opname uit 1977 uit de hitfabriek van Frank Farian in Duitsland. Dit was Boney M. en Belfast. Welkom bij het laatste uur van OSR in de middag. We gaan verder met No Doubt en dit is Don't Speak.

Drie hits op een rij. Achterin volgers No Doubt, Don't Speak. Na Beyoncé en Crazy in Love was juist het prachtige nummer van Eric Carmen, All By Myself. OSR 920 met OSR in de middag. Dit zijn de Analogs. Say That You Will.

De debuutsingle van Dave Edmonds in 1970, I Hear Your Knocking. Daarvoor Dirty Diana van Michael Jackson. En we starten met de Analogs en Say That You Will. Het is 15 augustus. 15 augustus, maar dan in 1967 werd in Engeland de Marine Office Defence Act actief. En dat betekent het einde van de zeezenders voor de Engelse kust. Ook op 15 augustus werd Elvis Costello geboren. Hij wordt vandaag 72 jaar en daarom draaien we Over's Army.

Album Liverpool Rain van Raccoon uit 2011. Dit heette It Took a Hit. Daarvoor Duran Duran en Hungry Like a Wolf. En we starten met de jarige Elvis Costello en Oliver's Army. OSR 920 met OSR in de middag. Prachtige opname is dit van The Eagles. Het heet I Can Tell You Why.

grote stemgeluid van Tom Jones met de hit uit 1968, Delilah, zo heette dat. Daarvoor D-Ram en Things Can Only Get Better. En we starten met de Eagles en I Can't Tell You Why. Tot het nieuws van 6 uur hoor je de Steve Miller Band met Jet Airliner. Dank voor het luisteren en morgenavond dan ben ik er tussen 8 en 10 met de avond door op OSR 920. Graag tot dan.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen twee weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende redenen overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemelt plaatsvindt. Allemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Laabeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 4:15 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oudejaarsfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oudejaars DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het OJA-podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Ja, het gespreksonderwerp van de afgelopen weken is alleen maar over dat warme, zeer warme weer gegaan. Laten we het vanavond eens over iets anders hebben. Dat moeten de dames van Salt & Pepper ook gedacht hebben. Let's talk about sex. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdag. Het is vandaag 15 augustus. De laatste dag, de laatste tropische dag, wordt wel eens gezegd. Bedankt Leeuwen de Blank voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. De avond is gevallen met Coma en de dansado Lambada.

De Foundations hebben hun echte liefde gevonden. Baby, now that I found you. En dan zit alles goed natuurlijk. Daarvoor hadden we die Alan Parsons Project met medewerking van Eric Wolfson en de zanger Lenny Zabatek uit 1977. I wouldn't want to be like you. Sir Cliff Richards, we don't talk anymore.

De drijvende kracht achter de groep The Raspberries in de tijd. Ewe Carmen en All By Myself. We draaiden weliswaar de single-uitvoering, want het stuk van het OP, daar staat nog een heel pianostuk tussen. Dat duurt bijna eens zo lang. En daarvoor hadden we de Red Hot Chili Peppers met de Scar Tissue. Op oude zeg 920 in de avond door op de zaterdagavond met The Love Affair. En hun uitvoering van de Everlasting Love.

hoog in de Nederlandse hitparades vinden we nog steeds terug de zomerse klanken van Topic X, de DJ, met de zangeres Becky G en Sorry Papi. Ja, de zomer is ook nog steeds niet afgelopen, dat is duidelijk. En we hadden daarvoor de oude succes van The Love Affair, The Everlasting Love. Op ouwe zeg 920, Donald Fagen en Walter Becker in Steely Dan. Hier was The Dirty Work.

Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen en verscheen in 1968... als B-kant van de single De Waterdraken. Het was zo goed dat ze dachten, nou, in 1972, we brengen het nog een keer uit, maar dan als A-kant. Het werd het wel een klein hitje. En we hadden ervoor Bruce Hornsby en The Way It Is. Hier is Creedence.

en Miss Independent. En we hadden Creedence Clearwater Revival met het nummer Proud Mary. Natuurlijk een heel groot succes voor Ike Tina Turner, maar toch geschreven door John Fogerty. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur. Maar eerst Weekend, want dat is het toch? Ja. Save your tears.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Michael Bouw probeert in Beek en Donker een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. De gemeente Gemert-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Money for Nothing en Chicks for Free. Mark Knopfler en de Dire Straits waren dat. Welkom terug in het tweede en tevens ook laatste uur de avond door op de zaterdagavond. En hadden we net over Sting die meedeed met de Dire Straits. Nu doet u mee met de Police en een van de grote hits heette Spirits in the Material World.

Ja, soms kan het met grote hits wel eens een beetje raar lopen. Hij kwam al uit in 1986 op de LP No Rains van de Little River Band. En pas in 1995 op verzoek, ja, op speciaal verzoek, op single opgenomen. En toen werd het een hele grote hit voor de Little River Band en Forever Blue. En vonden nog The Police met Spirits in the Material World. Hier is Sylvester en You Make Me Feel.

De nummer 25 in de Nederlandse hitlijsten van, deze week. Dat was Stella Lefty en het nummer heette Boston. En we hadden daarvoor Ray Wilson. We kennen nog van Stillskin en ook van Genesis. Waarin hij Calling All Stations opnam in 1997 alweer. Overigens, Ray Wilson is op 13 november in de Bosuil in Weert terug te zien. Ferdi Lancé, Nederlandstalige muziek. Als ze lacht, ja, dan lacht ze echt.

Amerikaanse band The Classics Four. Omdat ze waarschijnlijk in Amerika meer bands hadden met de naam Classics, werd er even de vier achter gezet. Nummer 1 is Spooky. En we hadden daarvoor Ferdy Lancé. Hij schreef in de tijd voor VUF de Kunst de grote hit Suzanne. En ja, had ook grote successen met de formatie Gare du Nord. Ook solo lukte het hem met Als ze lacht. Ja, dan lacht ze echt. Hier is Anouk op de zaterdagavond met Michel.

Evanescence zijn nog steeds razend populair in Nederland. En ze zijn ook weer in de Ziggo Dome op 22 september. Dus over een maandje. De boek heette Bring Me Back to Life. En we hadden daarvoor George Michael live at Parkinson met A Different Corner. OSR 920, de avond door met The Bee Gees en Spirits Have Flown.

Neil Young heeft een hart van goud. The Heart of Gold en de Bee Gees hadden met Spirits Having Flown. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur en het streeknieuws zit hier uw machinist Ben van Riel met de muziektrein. Gevolgd door Tom Holland na 10 uur. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En wij gaan eruit vandaag met Joe Cocker. First, we take Manhattan. It's

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemert plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low and fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

Shirts and Tears, Please Tell Me Your Plans. Hebben ook nog die andere grote hit gehad. Laugh and Walk Away. Die draaien we ook nog wel een keertje. Alexander Curley. En dat waren wel die Hollanders. Kan dat wel, die tekst? Nou, wat ons betreft wel hoor. Jonathan. I've been feeling-

Biggie the Witch and the Same Old Feeling uit de jaren 70, begin van de jaren 80. Chris Isaak en Can't Do a Thing to Stop Me. Ach, dat kunnen we hier ook niet. De trein is niet te stoppen. Raas door tot 12 uur vanavond. Met nu John Hyatt en Have a Little Faith in Me.

Mooi hè, Justin Haywood, samen met de Moody Blues en Tuesday Afternoon, The Crystals and Then He Kissed Me. Ook nog eens gedaan door The Beach Boys and Then I Kissed Her. Dat was de tegenhanger daarvan. Nu op de radio, Everything But The Girl Missing.

Ach, de platen die overal vergeten worden, maar bij ons niet. Leuk toch? The Walkers en Taboo uit Limburg. Everything But The Girl. And Missing. Tot het nieuws, de versie van de Blues Brothers. Gimme Some Loving.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisende Oudejaarsfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oudejaar DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oudejaarspodium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. De gemeente Gemert-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
5: Without you, there ain't no place for me to hide. Without you. anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
6: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Roxette, een van de grote hits die ze maakte. It must have been love.
1: Ben van Riel.
0: De muziektrein is door naar de tweede halte. We gaan door naar station 10 met Steelers Wheel. Stuck in the middle with you.

Mooi dit, hè? Muzikaal uit de jaren 80. Love Don't Live Here Anymore, Rolls Royce, MC's on the Real McCoy. En Come and Get Your Love, en dat is origineel van Red Boone, maar dan van heel lang geleden. Nick Kamen, Each Time You Break My Heart.

Een zomerrit van alweer bijna 20 jaar geleden. Enrique Iglesias en Hey, Can You Hear Me? Sheila Black and Anyone Who Had a Heart. Zo direct na 10e. Stationmachinist Tom Holland. Hij neemt je mee tot 12 uur. Gigi Gill en Call Me The Breeze.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur de Peel. Labeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 15:45 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 16:45 en duurt tot 18:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in de Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. De stichting Buurtbus Labeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Het waren twee hele goede vrienden van elkaar, Albert Hammett en Albert Weston. Ze maakten dit liedje in de jaren 80 en het heette Give a Little Love. En zo begonnen wij het derde uur van de muziekterrein op deze nog wel steeds warme zaterdag. Maar de komende week gaat het goed komen. Ik zag een graadje op 25, dus dat is een best lekker zomerweer als je nog vakantie mocht hebben. Tot 12 uur met een heleboel lekkere muziek. Straks gaan we dansen rond 10:30 en om 11:30 met onze jukebox open. Eens kijken wat we daar vandaag weer uithalen. Nu eerst Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.

en Pins. In het kader van de Britse invasie van de muziek uit de jaren 60 daarvoor. Marco en Droben zijn we toch. Je weet het wel, we hebben regelmatig van die mooie krentjes uit de pap. Nou, ik heb er weer eentje gevonden voor deze zaterdagavond. Een plaatje dat volgens mij al jaren niet meer gedraaid. Nick McKenzie, hier is hij met Hug Me.

Sex and Drugs en Rock and Roll. Dat waren Ian Jury en The Blockheads. En daarvoor hadden wij Nick McKenzie. Ik zei al een plaat die je nog nooit gehoord had. Nou, dat klopt inderdaad. Want sinds het bestaan van OSR is die plaat nog nooit op de radio geweest. En we kennen natuurlijk Nick McKenzie van andere liedjes zoals One and One is One en Peaches on a Tree. Deze kennen we wel. The Beach Boys.

Atemloos door de nacht, dat was Helene Fischer. Daarvoor José Feliciano met zijn versie van Light My Fire. Natuurlijk een klassieker van The Doors. En we hadden de Beach Boys met Good Vibrations. De spiegelbol die brandt. We hebben onze draaitafel aangeslingerd. Alvast voor morgen, want ja, morgen is vanaf 10 uur tijd voor vinyl. En dit komt ook van Vanita van Lekker. 12 inch van ruim 6 minuten lang.

Jerry en de Pacemakers, de mannen van onder meer Ferry Cross the Mercy en You'll Never Walk Alone. I Like It, daarvoor hadden we gedanst ruim 6 minuten en 51 seconden, want dan was de lengte van Die Hard Lover, Patrick Cowley en Lovely. En hier zijn de broers en zusjes, The Corrs.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

Abba de Leer, de jaren 70, groot hit. Een nummer heet Follow Me, daarvoor verstaanbare muziek van het Klein Orkest en Over de Muur. We waren met vanille aan het snuffelen en toen kwam ik een LP tegen van Abba, die heette Arrival, met uiteraard erop de Dancing Queen. Maar dit nummer heb ik ook altijd leuk gevonden en dat gaan we maar eens een keer draaien op zaterdagavond. When I Kissed the Teacher.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oudejaarsfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale OJA DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het OJA podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. De gemeente Gemelt-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemelt op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemelt plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

lang niks meer van ze gehoord, maar in de jaren 80 in één keer kwamen ze met dit nummer op de proppen en ze scoorden een grote hit. The Everly Brothers met On The Wings of a Nightingale. En daarmee begonnen wij het vierde laatste uur van de muziektrein. Hier zijn Dave, Dozy, Biggie McAdich en hoe heet het ook alweer?

Wie je Mrs. Jones was ook eentje van Billy Palmer. Dit was een andere uit 1975. Thank for saving my life. En Dave D. Dozy, Biggie Biggie Ditch en Don Juan. Over een 20 minuutjes ongeveer, zo rond 11:30, gaan we eens even snuffelen in onze jukebox. Want er zitten altijd hele veel leuke plaatjes in. En die doen we op zaterdagavond altijd twee draaien, zo rond 11:30. Voor het zover is, gooi je zometeen Bolland aan Bolland, Wait for the Sun. En nu eerst Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name.

0: gisteren 38 graden. Jongen. Tensies hier met Dreadlock Holiday. En daarvoor hadden we de Casuals. En de opvolger voor Jasmine heette namelijk Toy. Goed, onze jukebox staat open. En wie zien we als eerste? Chubby Checker.
1: It's party time!

wat lief, hè? Wat leuke muziek uit de jaren 60. Uit de jukebox van deze zaterdagavond. Connie Phobus en Zwei Kleine Italiener. En daarvoor Ponytime van Chipper Jack. En als je nog meer vinyl wilt horen, morgen vanaf 10 uur gaat onze vinylstudio open. En uiteraard het zondagmiddagcafé. Morgen, als niemand ziek, zwak of misselijk wordt, Leeuwen de Blank en Gert-Jan Wilds. En hier is Kim Wilds.

We hebben zoveel nummers op de LP's gezet, de heren van de Beatles. En ze hebben zoveel leuke liedjes erop staan. Deze bijvoorbeeld ook, I'm a Loser. En daarvoor hadden we Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van dat tandartsassistent. Nou, daar ben ik toevallig van de week naar geweest. En ja, maar wel weer even te pakken. Maar goed, dan ben ik weer over een halfjaartje ben ik er weer vanaf. En dan kan ik weer terugkomen. De muziekterrein tot aan 12 uur nog. Met nu Fox en Single Bad.

Coming Around Again van meneer Simon Webb. En dan vooral bij Chuck Berry en You Never Can Tell. Tot zover van de muziektrein voor deze zaterdagavond. Volgende week zijn we er weer om 8 uur uiteraard. Zometeen Nostal Muziek. Maar ook 8 uur Mark Peters. En vanaf 10 uur zoals gezegd onze vinyl zondag. Ik wens je er veel plezier mee. Dit wordt de laatste voor het nieuws. Mattia Bazaar en Ticento.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Er is een programma wijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemelt plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. De gemeente Gemelt-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemelt op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Laabeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 4:15 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur de Peel. Laabeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 3:45 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in de Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemert plaatsvindt. Alamoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakelen op Omroep Peelrand. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisende Oudejaarsfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oudejaar DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja-podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al anderhalf jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.